James Carr, The Dark End of the Street. Stax Records was totaal niet geïnteresseerd in James Carr. En dan had je in Memphis natuurlijk nog Sun Records en High Records. Maar die hapte ook niet toe. En toen werd hij gecontracteerd door een nieuw klein platenlabel uit Memphis, Goldwax Records. En hij begon met een hele serie singles die allemaal flopten. James Carr, These Ain't Raindrops.

James Carr, die zijn Raindrops. Ondanks alle geflopte singles bleef de platenmaatschappij vertrouwen houden in James Carr. En Goldwax Records kreeg gelijk, want er werd een album opgenomen en het titelnummer werd een top 20 hit in Amerika. James Carr, A Man Needs

James Carr, A Man Needs a Woman. James Carr had een groot probleem. Hij was manisch depressief en Goldwax Records wist nooit of hij op tijd in de studio verscheen, of hij op tijd bij een optreden was. En toeren was helemaal moeilijk, want meestal verdween James Carr halverwege de tour en was hij gewoon zoek. James Carr, Freedom Train.

James Carr, Freedom Train. James Carr was natuurlijk manisch depressief, maar had nog een probleem. Hij was ook nog analfabeet en hij moest dus altijd een demo hebben van een nummer om het te kunnen instuderen, zodat hij thuis de tekst uit zijn hoofd kon leren. En hij verscheen heel regelmatig in de studio, terwijl hij de teksten niet kende. James Carr, Pouring Water on a Drowning Man.

James Carr, Pouring Water on a Drowning Man. In 1979 was James Carr betrokken bij een grote rel in Japan. Daar toerde hij en hij had een overdosis antidepressiva ingenomen. Hij had drugs gebruikt en dat allemaal weggespoeld met wat alcohol. En tijdens zijn optreden, dat overigens ook door de Japanse tv werd uitgezonden, raakte hij in een trance en hij bleef 20 minuten als een standbeeld op het podium staan. En na een kwartier kwam het Japanse publiek er ook achter dat dat niet bij de show hoorde. James Carr, That's the way love turned out for me.

James Carr, That's the Way Love Turned Out For Me. James Carr zong heel graag covers, want dan kon hij thuis rustig de tekst leren. En daarom wilde hij een nummer van de Bee Gees opnemen. Goldwax Records had er helemaal geen vertrouwen in, maar hij kreeg zijn zin en het werd een bescheiden hit in Amerika. James Carr, To Love Somebody.

James Carr, To Love Somebody. In 1966 scoorde James Carr zijn allergrootste hit en deze single zorgde ervoor dat het album met dezelfde naam ook goed verkocht. En desondanks ging Goldwax Records in 1969 failliet, maar zijn ontdekker bracht zijn protégé, en die ontdekker is natuurlijk Roosevelt Jameson, bracht zijn protégé James Carr meteen onder bij Atlantic Records. James Carr met zijn grootste hit, You've Got My Mind Messed Up.

James Carr, You've Got My Mind Messed Up. De platenmaatschappij stuurde James Carr naar Muscle Shoals in Alabama, want daar hadden ze de beste studiomuzikanten voor soulartiesten. Etta James, Aretha Franklin, Otis Redding, Percy Sledge, ze namen allemaal op in Muscle Shoals. En James Carr had intussen in Amerika de bijnaam veroverd: The World's Greatest Soul Singer. En dat moest hij nu maar eens een keer waarmaken. James Carr, Stronger Than Love.

0: Hij is het tegendeel met zijn album van de week.
1: Life Will Humble You van Melford Milligan is het album van deze week. En Melford Milligan is een topzanger uit Austin, Texas, maar hij zag zijn band Top Cat in Amerika mislukken. En hij heeft dus alle tijd om binnenkort met Nederlandse begeleiders uitgebreid door Nederland te toeren. En ik kan hem van harte aanbevelen, hij is echt de moeite waard. Melford Milligan, Slow Train.

Melford Milligan, Slow Train. De reis van James Carr naar Alabama leverde helemaal niets op. De studiomuzikanten die waren allemaal keurig op tijd aanwezig in de Fame Studios. Maar James Carr kende zijn teksten niet. Die heeft 2 dagen aan de lopende band sigaretten zitten roken en is met lege handen teruggegaan naar Memphis. James Carr, Lovable Girl.

James Carr en Lovable Girl. James Carr was misschien wel het grootste soul-talent van Amerika. Hij toerde met Otis Redding, Wilson Pickett en James Brown. Maar die jongens die werden veel succesvoller, terwijl James Carr met al zijn talent slechts 9 hits scoorde in Amerika. James Carr, Forgetting You.

James Carr, Forgetting You. Allerlei mensen uit de muziekindustrie, zoals platenbazen, producers, managers, collega's, deden er alles aan om James Carr in het gareel te houden. Het was een hele vriendelijke, lieve man die boordevol talent zat, maar niets hielp. James Carr, Love Attack.

James Carr, Love Attack. James Carr was steeds vaker weken zoek. Dan moest hij optreden of hij moest opgenomen worden in de studio. En dan zaten er allerlei muzikanten op hem te wachten. Maar niemand wist waar hij was. En dan werd hij weer tussen daklozen uit het station van Memphis geplukt, of hij zwierf door de stad. Omdat James Carr doelloos door Memphis zwierf, nam zijn zus hem uiteindelijk in huis. En hij sleet zijn laatste jaren van zijn leven dan ook in een klein appartement met zijn zus in een zwarte achterbuurt van Memphis. James Carr, Lovers Competition.

James Carr, Lovers Competition. James Carr voelde zich heel erg thuis bij zijn zus. Daar kreeg hij op tijd zijn medicijnen voor zijn depressiviteit. Hij mocht uitslapen, hij rookte de hele dag sigaretten en hij kwam eigenlijk alleen nog buiten om bier te halen bij de cornershop. Hij maakte na enige tijd ook weer een comeback-album, Soul Survivor, maar toen was hij al niet meer die geweldige soulzanger van weleer. James Carr, Gonna Send You Back to Georgia.

James Carr, gonna send you back to Georgia. In de jaren 90 werd James Carr ook nog getroffen door longkanker. En in 2001 overleed hij op 58-jarige leeftijd. En zijn zus heeft hem thuis tot de dood verzorgd. James Carr, Let It Happen.

James Carr, Let It Happen. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Jan Dammer coördineerden de playlist. 11 albums, 9 hitsingles en een hele serie geflopte singles. Dat is de muzikale erfenis van James Carr. Hij stond vandaag centraal in het programma. En na zijn dood bracht Ace Records al zijn albums uit. En wat denkt u? Het werden regelrechte bestsellers. James Carr, A Message to Young Lovers.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad. Yeah.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. We zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan heeft het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
2: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
1: Laten we eens naartoe gaan, naar die straat, de Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
3: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij lang als dag in. Dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel voor terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier de hoek van Halsted en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
1: Hier heeft nog een bord staan.
3: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, het zal toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat is de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in 70 is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
4: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swam. Uncle Johnny Williams, G. Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Mattress Beat Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 Blues Legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago.

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston. Ja. Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Hughes, Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Je het gesprek met onze man door zo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst hebben we gehad naar een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige zichzelf. We steken de straat in weer over, helst hebben we gehad naar een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.

0: Dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 woningen of 29 woningen weer gerestaureerd worden. En dan is er weer sprake van minder. En dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake. En dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street. En dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan. Waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo. Blues, zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek naar de Polish sausages, hamburgers, porkchop en hotdogs.
1: Ja. Pols dus, hè?
0: Pols dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel, een andere benaming is hier ook wel Jewtown, heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
1: Een contrast, hè? Groot, ja, een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
0: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft, want het is toch een historische plek, een soort een ancient, het is een historische plaats gewoon.
1: Een landmark, zoals zo straks ook al bij die man zegt.
0: Ja.
2: I'm just like an old rooster, that we are here on a hill.

0: Captain now.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten, ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af, want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen moeite met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. In Chicago ben dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook naar spraken. Dat is straks weer. Dan heb je een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè? Ja, allemaal. Ja. En aan de zuidkant speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En lustig man.
1: Toen we er waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: It was 10 years on the 9th, a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: I know you from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong, so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear,
3: uh-huh.
4: And that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. Het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een hele aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens. Prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi is zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar...
1: Ik niet.
0: Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, dat is nog een prachtig fotoboek overigens. Mensen, nou, daar wordt nog eens aangekomen. Nothing but the blues, nothing but the blues eigenlijk. Hmm. Nothing but the blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wordt eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere.
0: Ja.
1: Dat is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utebracht, denk ik in 1969. En die is in Europa is die door Vogue...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... Ja, dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat wij door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed, ja. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers 1969. Opgenomen in Chicago op dinsdag 23 januari 1951. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat is Noorse plaat. Dan op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt, maar in het boek er steekt,
1: staat er
0: helemaal niet bij. Nee.
1: Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee. Dus
1: nou, hij is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, Nicky. Muddy Waters, vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik.
1: Ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de bass. Ja, die zat in het begin altijd bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op de straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als, ik bij jou verdien.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld, zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van vorig jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray. Dat,
1: ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij
1: ja.
0: met, veel meer met blanke mensen begon.
1: Paul spelen. Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer maar onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen maar voor zwart publiek speelden.
1: Nee. Niet alleen maar het Shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd, dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor dat. Ja, dat het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals altijd speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die doorbindt. Poeh, ik denk, als me in het te binnen schat, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo uit te koppen.
1: Nee, ik ben ook even kwijt.
0: De clubs worden ze weer, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard. Dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet. Nee. Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel helst. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is een zo'n kleine club. En dus in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En aan Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja. En is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna onkel Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaren doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tada!

0: Blues in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Harry Musquet en Herman Brood uit 1967. En in die jaren wilden de radiostations nog korte singles. En ze werden door QB and the Blizzards op hun wenken bediend. Want het was een hit van 1 minuut en 51 seconden. Another day, another road.

QB and the Blizzards, Another Day, Another Road. Dave Keller uit Boston werd geïnspireerd door Mighty Sam McLean, Ronnie Earle en Robert Ward. Dit komt van het album Play for Love, opgenomen in de Sugar Shed Studio in New Hampshire met toetsenist Ira Friedman. Dave Keller, I Was No Angel.

Dave Keller, I Was No Angel. Het komt van het album Milligan Vaughn Project met blueszanger Melford Milligan en gitarist Tyrone Vaughn. En dat is de zoon van bluesgitarist Jimmy Vaughn. En de tweede gitarist die meedoet is David Grissom. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Melford Milligan en Tyrone Vaughn. Leave My Girl Alone.

0: Melford Milligan and Tyrone Thorne, Leave My Girl Alone. Cas Lux en Jan Akkerman werden samen groot in de band Brainbox. Dit komt van het album Eli, opgenomen in de Soundpoest Studios in Blaricum, met organist Rick van der Linde en drummer Pierre van der Linde. En de achtergrondzangeressen Margriet Eshuis, Maggie McNeil en Patricia Pai. Ze componeerden het titelnummer samen, Cas Lux en Jan Akkerman. Eli.
1: Eli.

He flattens the rain.

Cas Lux en Jan Akkerman, Eli. Colin James was een blueszanger uit Vancouver, Canada. En hij nam zijn album Chasing the Sun op in Nashville, Tennessee, met de eveneens Canadese producer en gitarist Colin Linden en de gasten Lucinda Williams en Charlie Musselwhite. Colin James. How it feels to be loved.

Colin James, How It Feels To Be Loved. Tutu Jones, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. Het komt van zijn album Blue Texas Soul. En hij coverde een hit van zijn held en voorbeeld Freddie King. En ook de Memphis Horns zijn van de partij. Saxofonist Andrew Love en trompetist Wayne Jackson. Tutu Jones, Have You Ever Loved A Woman?

Tutu Jones, Have You Ever Loved a Woman? Chris Farlow, dat is een Engelse blueszanger. Hij nam zijn album The Voice op met gitarist Clem Clemson. En dat is de gitarist uit zijn voormalige begeleidingsband The Thunderbirds. En de tweede gitarist is Norman Beaker. En Chris Farlow is de voormalige zanger van Colosseum en Atomic Rooster. Chris Farlow, Borderline Blues.

Chris Farlow, Borderline Blues. En ooit had hij een nummer 1 hit met Out of Time van de Rolling Stones. En dat was een nummer 1 hit in Engeland, maar tevens een hit in Zweden, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada en Australië. De Menace Boys, dat is een bluesband met muzikanten uit allerlei andere bands, met zanger Sugar Ray Rayford, de gitaristen Steve Freund, Kit Ramos en Monster Mike Wells, pianist Fred Kaplan en mondharmonica-speler Kim Wilson. De Menace Boys, Something for Nothing.

Diminished Boys, Something for Nothing. Malted Milk, dat is een bluesband uit Nantes in Frankrijk. Het is een topband in Frankrijk met zanger-gitarist Arnaud Fradin. En het komt van het album Get Some Malted Milk. De band komt zelden in Nederland, maar toert frequent door Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. Malted Milk, Since You Left Me.

Malted Milk, Since You Left Me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Ierse gitarist Rory Gallagher werd beroemd met zijn band Taste. En dit komt van zijn album Top Priority. En dat nam hij op in Keulen in Duitsland met basgitarist Jerry McAvoy en drummer Ted McKenna. Rory Gallagher, Off the Handle.

Een hele goeie avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe CD. Het titelstuk Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een nieuwe opname maakte. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was, maar de vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe cd, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Een bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe cd is er net van u te komen, of komt nog u, Two Sides, en door van Shoulda Been.

0: Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Tien uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld overgereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden denk ik ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestanden. Ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there? Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Midden. En dat is in zijn presentatie, als hij optreedt, ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En het hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opnam, is een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Midden, zijn single cd Let It Go. Nou, niet nee, ben ze, de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze zijn jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nou is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van de Birds, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een trio moet ik eigenlijk zeggen, Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewin Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van... Ja, van rock en roll zou je kunnen zeggen en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart. Dit trio uit Louisiana, maar dit is trouwens in Nashville op nummer. Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: better than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand het beter kan doen als hij het dan hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer opgenomen had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op een label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En die trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de redening, Delta Hurricane. Die heb je opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cerney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. U 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oldste versie van Larry McGrath, origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells. Een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana. Door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Het lijkt wel een beetje om over de omgang over Jericho te gaan van hij, maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf van naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United States. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oudere mensen, echt oudere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt, maar er is nooit weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst erbij zit. Want het gaat over een man die ons allemaal, denk ik, zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd. En het nummer van For Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij door waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, opgenomen, althans. Toen werkte hij bij Anson Funderburk en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, het dorp ziet dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong. En daar

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man uit Mississippi, zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het was een hit voor Elvis Presley, maar de componist Mark James uit Houston nam het nummer een jaar eerder zelf op. Hij schreef meerdere grote hits, zoals Hooked on a Feeling voor B.J. Thomas. En voor Elvis Presley schreef hij nog Moody Blue, Raised on Rock en Always on My Mind. Mark James, Suspicious Minds.

Mark James, Suspicious Minds. Songwriter Chip Taylor uit New York schreef het nummer voor de huisband van de discotheek Arthur in New York. En de single flopte hopeloos. En toen was Chip Taylor heel erg blij dat de Engelse Trucks het nog eens overdeden, want zij maakten er een wereldhit van. The Wild Ones, Wild Thing.

The Wild Ones, Wild Thing. Het werd de grootste hit voor de Bobby Fuller uit Texas, maar het nummer werd geschreven door Sonny Curtis, de zanger-gitarist van de Crickets. En de Crickets hadden het zelf daarvoor al lang opgenomen voor hun album In Style. Later werd het ook nog een keer gecoverd door The Clash. The Crickets, I Fought the Law.

The Crickets, I Fought the Law. In 1963 scoorden de Rolling Stones voor het laatst een hit met een bluesnummer. Het was een nummer geschreven door Willie Dixon, maar dat nummer was in 1961 al in de Chess Studios in Chicago opgenomen door Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Larry Banks schreef het nummer voor zijn vrouw, zangeres Bessie Banks. Maar toen de single net op de markt was, hoorde deze Bessie Banks tot haar grote schrik dat haar eigen nummer op de radio gespeeld werd door een Engels bandje waar ze nog nooit van gehoord had. De Moody Blues, die met haar nummer een wereldhit zouden scoren. Terwijl de single van Bessie Banks helemaal flopte. Bessie Banks, Go Now.

Bessie Banks, Go Now. Het nummer werd geschreven door Al Cooper. Dat was de oprichter van Blood, Sweat and Tears. En later was hij de producer van Lynyrd Skynyrd. En hij schreef het heel commercieel in Beatles-stijl. Hij wilde het aanbieden aan Bobby V, maar die was niet geïnteresseerd in het nummer. En toen werd het opgenomen door een jonge soulzanger, Sammy Ambrose. Maar de single flopte hopeloos. Het nummer werd gecoverd door Jerry Lewis en de Playboys. En die scoorde er een nummer 1 hit mee in Amerika. Maar dit is het origineel van Sammy Ambrose, This Diamond Ring.

Sammy Ambrose, This Diamond Ring. John D. Loudermilk schreef het nummer voor zichzelf en hij bracht het nummer zelfs twee keer uit op single en het flopte ook twee keer. En even later werd het gecoverd door een onbeduidende Engelse band, de Nashville Teens, en die scoorde er een grote internationale hit mee. John D. Loudermilk, Tobacco Road.

John Lee, Loudermilk, Tobacco Road. Het was natuurlijk een hit voor James Brown, maar hij schreef het niet voor zichzelf. Hij schreef het voor zijn achtergrondzangeres Yvonne Fair. Dat meisje dat wilde carrière maken als solozangeres, en James Brown wilde haar wel helpen. En hij schreef de nummers en hij was ook haar producer. Maar na 5 geflopte singles in 5 jaar gaf hij de moed op. En toen heeft hij het zelf opgenomen. Toen was het wel een succes. Yvonne Fair, I Found You.

Yvonne Fair, I Found You. Het was een hit voor Elvis Presley, maar hij coverde het weer van Ivory Joe Hunter. Maar het origineel was weer van een ander. Dat was van een obscure blues-shouter, Edward Ruffin, die zich Eddie Riff noemde en onder contract stond bij het onbeduidende Dover Records. Eddie Riff, Ain't That Lovin' You, Baby.

Eddie Riff in That Lovin' You Baby. Het was een grote hit voor de zangeres Millie Small, die als artiestennaam haar voornaam Millie hanteerde. Er werden meer dan 1 miljoen singles van verkocht, maar jaren daarvoor was het nummer al eens opgenomen door een 16-jarig meisje uit New York, Barbie Gay. Het nummer werd overigens geschreven door Robert Spencer, dat was weer de zanger van de band The Cadillacs. En dit is Barbie Gay, My Boy Lollipop.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Lifetime van Tip Jar is het album van deze week. En leider Bart de Win studeerde jazzpiano aan het conservatorium. Speelde jaren in de theaters met de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers. En toerde met Ian Matthews, Walt Wilkins, Birds of Chicago, Greg Trooper en Kevin Welsh. Tip Jar, best year of my life.

Chip Jar, best year of my life. De Amerikaanse band The Music Explosion had er net geen nummer 1 hit mee in Amerika. Dat is altijd frustrerend als een nummer op 2 blijft steken. Maar het was een nummer geschreven door John Carter en Ken Lewis. En dat waren 2 zangers van de Engelse band The Ivy League. En 3 jaar voordat de Amerikaanse band er een hit mee scoorde, was het al opgenomen door een totaal onbekende band uit Birmingham, en die single flopte. The Little Darlings, Little Bit of Soul.

Johnny Darrell, Ruby, Don't Take Your Love to Town. Het was een hit voor The Animals, maar soulzanger Hoagie Lance nam het jaren daarvoor al op met de suite Inspirations als achtergrondzangeres in de studio van Burt Russell, oftewel Burt Burns in New York. En Burt Russell nam daar 16 singles op met deze Hoagie Lance en die flopte alle 16. En toch was het een uitstekende zanger. Hoagie Lance, Baby, Let Me Hold Your Hand.

Cogi Lance, Baby Let Me Hold Your Hand. Het was in 1969 een hit voor Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Maar het was een nummer van Willie Dixon. En in 1966 was het min of meer al een keer gestolen door de Small Faces. En dat werd 3 jaar later nog eens een keer overgedaan door Led Zeppelin. Maar dit was het origineel. Muddy Waters, You Need Love.

Muddy Waters, You Need Love. Het was een grote hit voor de Engelse Mindbenders en die coverden het nummer weer van een B-kantje van de Amerikaanse formatie Patti LaBelle en The Bluebells. Maar het origineel was van een duo uit New York. Twee totaal onbekende dames, Diana Hall en Anita Ray. En het klinkt als een demo en het vermoeden bestaat dan ook dat die twee dames dat helemaal niet gezongen hebben, maar dat het gewoon ingezongen is door de componist van dit nummer, Carol Bayer Sager, en die heeft het op demo gezet en de platenmaatschappij heeft die demo op de markt gegooid. Diane en Anita, A Groovy Kind of Love.

Diana en Anita, A Groovy Kind of Love. Het nummer is geschreven door Sylvia Tyson, de echtgenote van de Canadese zanger Ian Tyson. En ze namen het als duet op, maar de single flopte hopeloos. En later werd het gelukkig voor het echtpaar nog een wereldhit voor de Engelse zanger Crispian St. Peters. Ian en Sylvia, You Were On My Mind.

Ian en Sylvia, You Were On My Mind. Hij was de zanger van de Flamingos uit Pittsburgh en hij mocht een soloplaatje maken, maar dat plaatje dat flopte hopeloos. De Engelse zangeres Dusty Springfield coverde het nummer en daar werd het een wereldhit van. Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Tommy Hunt, I just don't know what to do with myself. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Rick Roberts schreef het in 1962 in San Francisco en het werd een hit voor Jimi Hendrix en voor Tim Rose. Maar het origineel is van The Leaves, een band uit Californië met zanger Jim Pons, die we later terugzagen in The Turtles. The Leaves, Hey Joe, Where You Gonna Go?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar we begonnen met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019, titelstuk van de CD If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de CD uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een CD uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in The Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam waar de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uit de kom. En daarvan de Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, dat weet denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat die overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelde in het Noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Muske altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Muske met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek, op zijn alt saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trip into a Midnight Blues uit 1968. Check-in on my baby van Sonnyboy Williamson. En met saxofoon, alt-saxofoon was dat Jenne Meinema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonnyboy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonnyboy Williamson de second, die wij dus kent, Sonnyboy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam heeft. Sonnyboy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up on My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Winner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Winner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat trouwens wel verschillende schreef. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuban The Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man, uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look On Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look On Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band. Later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos. Dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wilde zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harris Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar G.G. Cale ook vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat The Country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de cd The Country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Altijd in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Zanger Kelly Holland van de formatie Cry for Love uit North Carolina overleed op 52-jarige leeftijd. En dat betekende het einde van de band. Anthony Freed ging naar de Black Crowes en Robert Keane naar Lynyrd Skynyrd. Cry for Love, Drive It Home.

Cry for Love, Drive It Home. Spin One Two, dat is een superband onder leiding van Paul Carrack. Met gitarist Phil Palmer, en hij speelde bij Eric Clapton, Dire Straits, Bob Dylan en Roger Daltrey. Basgitarist Tony Levin, en hij was actief bij Peter Gabriel, Pink Floyd, John Lennon en David Bowie. Toetsenist Robert Hein, hij speelde bij Paul Simon, Jimmy Page, Tina Turner en Bob Geldof. En tenslotte drummer Steve Rohn, en hij was actief bij de Average White Band, Eric Clapton, George Harrison en Mick Jagger. Spin One Two, Angel.

0: Spin 1-2 met zanger Paul Carrack, Angel. Sarah Brightman uit Londen komt uit de band Hot Gossip. Ze stond in de musicals Cats and Hair en ze trouwde met songwriter Andrew Lloyd Webber. Ze coverde een nummer van Procol Harum voor haar album Dive. Sarah Brightman, A Salty Dog.
1: Couldn't get them down without putting their fingers loose from this route. I was lucky.

Sarah Brightman, A Salty Dog. Chris Bergson, dat is een gitarist uit New York. Hij studeerde aan de Manhattan School of Music jazzgitaar. En later was hij de gitarist bij Norah Jones. In 2016 verscheen zijn debuutalbum. En intussen heeft hij al 10 albums gemaakt. En dit komt van zijn album All I Got Left. Chris Bergson, Blind Willie McTell.

Chris Bergson, Blind Willie McTell. De Steelwoods uit Nashville stonden al in het voorprogramma van Lynyrd Skynyrd en de Blackberry Smoke. Dit nummer werd geschreven door zanger Wes Bayliss en de in 2021 overleden gitarist Jason Cope. De Steelwoods, Straw in the Wind.

The Steel Woods, Straw in the Wind. Arthur Conley uit Georgia had een wereldhit met Sweet Soul Music en hij was een protégé van Otis Redding, maar hij was zwart en homo en dat was een slechte combinatie in het Amerika van de jaren 60. In 1975 trok hij via Engeland en België naar Amsterdam en hij woonde uiteindelijk tot zijn dood in 2003 in Ruurlo als Lee Roberts. Het nummer is geschreven door Otis Redding. Arthur Conley, This Love of Mine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fortune Favors the Bold van 49 Winchester is het album van deze week. En 49 Winchester is een band uit Virginia. En de band speelt authentieke Amerikaanse tear in your beer barroom floor rock'n'roll. Waar alle rednecks in Amerika gek op zijn. 49 Winchester, Annabelle.

49 Winchester en een bel. Alan Jackson, dat is een van de grootste countrysterren in Amerika. En dan werk je in Nashville met de allerbeste studiomuzikanten. Basgitarist Glenn Worth, drummer Eddie Bayers, gitarist Brent Mason en steelgitarist Paul Franklin. Alan Jackson, a little bluer than that.

Alan Jackson, A Little Bluer Than That. Daryl Banks uit Ohio was een groot talent, maar hij werd op 35-jarige leeftijd doodgeschoten door een politieagent in Detroit. Beide heren gingen met dezelfde vrouw om, zekere Marjorie Boseman, en de jaloerse agent schoot hem dood voor het huis van de vriendin. Het komt van zijn album I'm the One Who Loves You. Daryl Banks, When a Man Loves a Woman.

Daryl Banks, When a Man Loves a Woman. Lonesome Brothers, dat is een band uit Massachusetts met Jim Armenti en Ray Mason. En dat zijn twee soloartiesten die in hun vrije tijd een band hebben. Het komt van het album Fences, The Lonesome Brothers, Try Me Out For A While.

The Lonesome Brothers, Try Me Out For A While. Stan Bush uit Florida was de zanger van de band Boulder. In 1983 verscheen zijn eerste soloalbum en zijn nummer The Touch zat in de film The Transformers The Movie. Het is intussen een ervaren singer-songwriter met 18 albums. Stan Bush, Love Don't Lie.

Stellenbosch, Love Don't Lie. Mark Cohn uit Ohio zal zijn debuutsingle uit 1991 Walking in Memphis nooit overtreffen. Maar de man schreef meer mooie nummers, zoals dit vertederende verhaal over de auto van zijn vader. Mark Cohn, Silver Thunderbird.

Macon Silver Thunderbird. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit Canada en hij toert werkelijk onafgebroken door Canada, Amerika en Europa. En daartussendoor blijft hij mooie albums maken. Matt Anderson, Other Side of Goodbye. Wow.

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. Dat werd er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerd hebben. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat ze een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook... nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar Billy Gibbons een stuk hold van afhaalt heeft om zijn gitaar van te loren.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan. Hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo'n ongeveer 1 miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons 1 miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: In indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: ook in het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zou lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja,
1: ja, nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, en wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in het plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet het wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: Nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opgenomen in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren hebben.
1: Toen was ik 2 maanden oud, ja.
0: Mijn nagaan. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe CD.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.
4: Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Na een reis door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe schreef Harry Musquet een paar mooie nummers over zijn ervaringen in het land waar de blues ontstond. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs on the Spot. Greg Allman, dat was de zanger en organist van The Allman Brothers Band, maar hij had ook altijd nog een eigen band met de broers Dan en David Tuller. Dit is een eigen compositie, het komt van het album I'm No Angel, The Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear.

De Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear. Na zijn vertrek bij The Animals verhuisde Eric Burdon naar Los Angeles en daar begon hij een band met Amerikaanse jazzmuzikanten en de Deense mondharmonica-speler Lee Oscar. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Eric Burdon and War. Eric Burdon, Home Dreams.

0: Eric Burdon, Home Dream. George Thorogood uit Delaware, dat is een klassieke bluesrocker. Hij toert al ruim 40 jaar met zijn band The Destroyers door Amerika. Dit komt van het album The Baddest of George Thorogood. Het is een compositie van John Lee Hooker. George Thorogood. One bourbon, one scotch, one beer.
1: Tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

George Thorogood, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Mondharmonica-speler Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met gitarist Buddy Guy. En hij nam het album Southside Blues Jam op met de beste bluesmuzikanten uit Chicago. Gitarist Buddy Guy, drummer Fred Pilo, basgitarist Ernest Johnson en pianist Otis Spann. Junior Wells, Lend Me Your Love.

Junior Welsh, Lend Me Your Love. Monster Mike Welsh, dat is een bluesgitarist uit Boston. Hij speelde al bij Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulis en Jimmy Vaughan. En tegenwoordig is hij de gitarist van blueszanger Sugar Ray Norcia. Dit komt van zijn soloalbum Crying Hay. Monster Mike Welsh, All the Love in the World.

Monster Mike Welsh, All the Love in the World. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, met een rauw randje in zijn stem. En hij kan dus ook uitstekend blues zingen. Het nummer is geschreven door Buddy Guy en het is opgenomen met Elvis Presley-gitarist Reggie Young, die ook al blues kan spelen. Het komt van het album Trouble. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Leslie West uit New York, dat is de voormalige frontman van de powerband Mountain. En hij begon later als soloartiest blues te spelen. En dat deed hij met de Engelse drummer Ainsley Dunbar. En deze Ainsley Dunbar die speelde bij John Mayall, Frank Zappa, Jeff Beck, David Bowie, Lou Reed en Whitesnake. Leslie West, Why I Sing the Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadi Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft. Ja, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, klop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Rateliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gewoon drum. Nou, dat heeft hij geleerd op aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Rateliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radley van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een videotour gestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel, die heffen, dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door Swinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt, die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte er met. Warren Haynes, die werkte er aan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte er aan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... Ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikant die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

The Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone. Van de CD, de nieuwe CD, die nog uitkwam trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Het tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth, in 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan. Uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

Je kunt wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaker de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begund is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, die zaten er ook wel weer in. Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote band van The Temptations. Hier ben ze met hun versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone, de radio edit. Want dat is ook een langere versie, een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe CD van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth en de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willy Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie op bedoeld. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend bent met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus om die twee man. Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer, songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep gespeeld weer. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: of sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al een jaar of 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Het gaat meer om de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Als meisje werkte ze op de katoenvelden. Ze reisde met de Greyhound-bus naar Chicago. Daar werkte ze jaren als schoonmaakster voordat Willie Dixon haar ontdekte. En toen brak ze door met de hitsingle Wang Dang Doodle. Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Vernon Taylor uit Maryland was een boerenzoon en daarnaast runde hij de rock'n'roll band The Southerners. Maar hij ging naar Nashville om daar een solo carrière te beginnen. Dat werd niets en dit nummer nam hij op in Memphis met een hele beroemde pianist, namelijk Charlie Rich. Vernon Taylor, Sweet and Easy to Love.

Vernon Taylor, Sweet and Easy to Love. Pianist Roy Bird uit New Orleans noemde zich Professor Longhair. En op zijn album speelde zijn vriend Dr. John altijd gitaar. Professor Longhair werd ontdekt tijdens het New Orleans Jazz Festival. En hij overleed al in 1980 op 61-jarige leeftijd. Professor Longhair, it's my fault, darling.

Professor Longhair, it's my fault, darling. De Engelse zanger Brian Morris Holden droomde van een carrière als Elvis Presley en Gene Vincent. En hij werd beroemd onder de naam Vince Taylor met zijn band The Playboys. Hij was waanzinnig populair in Frankrijk en Zwitserland. En in Zwitserland overleed hij ook na een lang ziekbed. Vince Taylor, I like it.

Vince Taylor, I Like It. Son Seals uit Arkansas reisde naar Chicago en werd daar het huisorkest in de Expressway Lounge. En dat leverde hem meteen een contract op bij Alligator Records, waarvoor hij uiteindelijk 8 bluesalbums opnam. En deze man speelde letterlijk tot zijn dood de blues. Son Seals, Telephone Angel.

Son Seals, Telephone Angel. Jimmy Gilmer uit Chicago werd benaderd om een single op te komen nemen met de beroemde band The Fireballs, een instrumentale band uit New Mexico. En deze band had ook al als studioband met Buddy Holly opgenomen in de studio van producer Norman Paddy. Jimmy Gilmer, Almost 18.

Jimmy Gilmer, Almost 18. Albert Collins, een bluesgitarist uit Texas, ging niet zoals zijn meeste collega's naar Chicago, maar hij ging naar Los Angeles, waar Coco Montoya zijn drummer werd. En als Albert Collins geen werk had als gitarist, dan werkte hij als bouwvakker. En in die functie verbouwde hij zelfs het huis van Neil Diamond. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Badfinger, de band van Pete Ham, is het album van deze week. En Mark Steen, dat is de zanger en organist van Vanilla Fudge, een band uit New York. En hij nam een oude hit op van Badfinger, de legendarische band uit Wales. Het nummer is geschreven door zanger, gitarist, componist Pete Ham, die op 27-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Mark Steen, No Matter What.

Mark Steen, No Matter What. Drie bluesgitaristen, Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, trokken zich 4 dagen terug in de studio met hun gitaren en het resultaat was het album Showdown. Dit nummer schreven de heren de avond voor de opname op hun hotelkamer. Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, The Dream.

Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, The Dream. Derek Briscombe, dat is een zanger uit het Engelse Leeds. En hij nam onder de naam Dick Jordan platen op voor Embassy Records. En deze cover van Roy Orbison nam hij op als Don Duke. Don Duke, Only the Lonely.

Don Duke, Only the Lonely. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Los Angeles. Hij werkte in de zwarte bluesclubs van Watts, waar hij het vak leerde van George Harmonica Smith. Hij overleed in 1996 na een optreden. Hij werd 45 jaar. William Clark, Pawn Shop Bound.

William Clark, Pawnshop, Bound. Paul Rich uit Londen. Dat was een zoon van Russische ouders en hij speelde 13 jaar als gitarist in het Lou Preecor Orkest. En toen begon hij met een solocarrière. Hij nam 63 singles op en deze single dateert uit 1961. Paul Rich, Runnin' Scared.

Ridge, Runnin' Scared. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana speelde gitaar in de stijl van T-Bone Walker. Hij was het grote voorbeeld voor Albert Collins en Clarence Gatemouth Brown werkte bij voorkeur met big bands en hij toerde in de jaren 70 heel regelmatig door Europa. Hij overleed in 2005. Clarence Gatemouth Brown, got your mojo working.

Clarence Catemount Brown, Got Your Mojo Working. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, zittentechniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het was een wereldhit voor Gram Parsons en Emmylou Harris, maar het nummer werd jaren eerder al opgenomen door Roy Orbison en The Avery Brothers. Deze versie werd opgenomen door producer Chet Atkins in Nashville met twee protégés van hem, Don en Phil Everly. The Everly Brothers, Love Hurts.

0: Sounds in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul nee waar ik in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe CD Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, royalty en daarvan de High Class Girl. Dan High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Nou, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee-cd. One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Gallia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens dan. Kiki Utno, de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame. De cd One Woman Band die binnenkort uitkomt. En waarvan hij ongetwijfeld in Hades Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd. Want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman. Die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar in me. Want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker. Maar dan moet het wel goed werk winnen. Maar als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, drie nogal stevige bluesstukken. Joe Bonamassa, Gallia Fold en Arthur Menezes. Tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde hij er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En door van het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de CD Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is een noemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het niet uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stiet op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waar in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling stiet. In ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in het liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party, binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee meisjes. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maken het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carol King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van met ene. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de moeite weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar die zit in tekenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang hij het stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiterweerd is, die tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mid speelt. Jeff Beck speelt er op mid, Steve Miller speelt er op mid, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mid, Slash speelt er op mid, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie ik erbij zag natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, wat vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heb je in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden we van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zingen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, daar kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorn met Never Too Late to Call. Het is Blues, is als je neemt. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Robbie Fulks uit North Carolina begon tijdens zijn studie aan de Columbia University als singer-songwriter en uiteindelijk besloot hij om verder te gaan als bluesmuzikant. Hij verhuisde naar Chicago en daar maakte hij deel uit van een bluegrass band en in 1996 ging hij naar Nashville en hij is nog steeds een buitenbeentje in de Americana-wereld. Robbie Fulks, Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks, Cry, Cry, Cry. De zussen Shelby Lynn en Alison Moore maakten werkelijk een prachtig album, Not Dark Yet. En het is onbegrijpelijk dat al die schreeuwende en zwetsende discjockeys dit album negeerden, zeker als je hoort wat de heren wel draaien. Shelby Lynn en Alison Moore, Every Time You Leave.

Shelby Lynn en Alison Moore, Every Time You Leave. Rodney Crowell, die komt uit Houston, Texas. En dat is de ex-schoonzoon van Johnny Cash. Hij was getrouwd met de oudste dochter Roseanne. En zijn schoonvader was gast op zijn album Houston Kid. En nu zingt hij een nummer van Johnny Cash. Rodney Crowell, Ballad of a Teenage Queen.

Rodney Crowell, Ballad of a Teenage Queen. Danny Vera uit Middelburg is intussen een van de beste singer-songwriters van Nederland. Hij heeft weer eens een nieuw album, The New Black and White Part 3. Danny Vera, One More Try.

0: Man.
1: Danny Vera, One More Try. Chuck Mead, dat is de voormalige zanger van de band BR549. Sinds 2009 maakt hij soloalbums en hij runt ook nog de band Hillbilly All Stars. Dit komt van zijn laatste soloalbum Free State Serenade. Chuck Mead, There You Go.

Chuck Mead, There You Go. Er komt tegenwoordig veel hele goede Americana en blues uit Scandinavië. T-Beer en The Dukes, dat is een bluesband uit Zweden rond zanger-gitarist Torbjörn Solberg. Dit komt van het nieuwe album Time is a Healer. T-Beer en The Dukes, The Time Has Come.

T-Bear and the Dukes, The Time Has Come. Rosie Flores, die komt oorspronkelijk uit San Antonio, Texas, maar ze verhuisde naar San Diego en daar werd ze een ster in het plaatselijke nachtclubcircuit. Vervolgens toerde ze door Amerika, Europa, Azië en Australië met Wanda Jackson en Asleep at the Wheel. Intussen heeft ze ook 12 soloalbums op haar naam staan. Rosie Flores, Big River.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Stompin' Ground van Tommy Castro is het album van deze week. In 2012 startte Tommy Castro met een nieuwe band. Tommy Castro and the Painkillers. In 2014 verscheen het album The Devil You Know. In 2015 Method to My Madness. En nu dus Stompin' Ground. Tommy Castro, Further On Down the Road.

Tommy Kestrel, Further On Down the Road. Earl Poulball, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, maar vooral een begenadigd pianist. Hij speelde piano bij Buck Owens, Gram Parsons, Merle Haggard, The Flying Burrito Brothers en The Byrds. En hij toerde de laatste 20 jaar met Johnny Cash. Earl Poulball, I Still Miss Someone.

Whirlpool Ball. I Still Miss Someone. Rod Pikett, dat is een uitstekende singer-songwriter en heeft een nieuw dubbelalbum, Out Past the Wires, samen met gitarist Will Kimbrough, die we kennen van de albums van Emmylou Harris, Steve Earle en Rodney Crowell. Op het nieuwe album staan 22 nummers, maar ik heb heel lang moeten zoeken naar een aardig nummer, want het is namelijk een zeer teleurstellend album en eigenlijk vind ik dit het enige aardige nummer. Rod Pikett, Heartless Baby.

Rod Pikett, Hard Luck Baby. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra hadden een grote hit met het nummer. En Johnny Cash en June Carter ook. En dit is de uitvoering van Mandy Barnett en Chuck Mead. Jackson.

Mandy Barnett en Chuck Mead. Jackson. Ovie Wright, dat was een legendarische soulzanger uit Memphis. Hij overleed in 1980 in Birmingham, Alabama, aan de gevolgen van een hartstilstand en hij werd slechts 42 jaar. Ovie Wright, born all over.

Bovie Wright, Born All Over. Sweet Bourbon, dat is een bluesband uit de regio Nijmegen rond gitarist Chris Jansen en zanger René van Onna. Ze hebben een nieuw album, Night Turned Into Day. Sweet Bourbon, Got to Say Goodbye.

Sweet Bourbon, Got to Say Goodbye. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Frits Barkhuis coördineerde de playlist. Het laatste woord is aan Brothers of the Southland met zanger Jimmy Hall en gitarist Dan Tuller. Can't you see?

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden... dat Harry Musquet in Asten geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor Cuby and the Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld, van Mike Morgan en The Crow, van Bobby Allison en Jerry Speer, Mike Clark, Spencer McKenzie. En wij beginnen dus met Cuby and the Blizzard uit 1968, The Sky is Crying.

Opname 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Er heel goed naar luisterd naar The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

Preach to My Soul. Titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furore maakte met zijn band Killing Floor. Bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep. Hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963. Help me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens het nummer Killing Floor van Howling Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furore mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maakten. Beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gegaan. Die Gary Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gegaan. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

verder zuidelijker in Amerika, naar Mississippi. Als je dan naar het zuiden toe gaat, naar de Golf van Mexico, dan kom je in Louisiana. De bakermat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek, een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge, een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal, die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline, alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een CD uitgebracht, Straight From The Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met, onder andere Christon Kingvis Ingram, de man die afgelopen weken, 10 juni, speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvis Ingram, een nummer over B.B. King, Mount Up on the Wings of the King.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn CD Straight From The Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe CD van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spullen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste CD opgenomen, de CD Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo

Charlie Musselband was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet. En de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Hold mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met The Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Austin op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die giet reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966 en daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel was dateerd uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis, de Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Dus Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gegaan. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in dat geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij weer een nieuwe cd maakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: doing all I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en de Kraal van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Harris Blues, de Rijnoorden Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste cd, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In 1960 nam Otis Rush een nummer op van een zekere Paul Marshall. Maar zelfs Otis Rush wist niet wie de goede man was. En dat bleek Marshall Paul Chess te zijn. De 17-jarige zoon van Leonard Chess, de eigenaar van Chess Records. En zo kwam Otis Rush aan zijn nummer. So many roads, so many trains.

0: standing here.
1: Otis Rush, So Many Roads, So Many Trains. Freddie King uit Gilmer, Texas, kreeg een gitaar van zijn oom, Leon King. En hij ging met die gitaar naar Chicago om carrière te maken. En in Chicago raakte hij bevriend met gitarist Sil Johnson. En die man regelde zijn platencontract. En volgens kenners werd Freddie King de allerbeste bluesgitarist uit de historie. Dit nummer werd later gecoverd door Eric Clapton in Derek and the Dominoes. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Have you?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? In 1962 nam Bo Diddley een nummer op van Willie Dixon. En vooral de Engelse bands waren gek op de platen van Bo Diddley. Hij werd daar heel vaak gecoverd. Maar in Amerika drong hij zelden door tot de hitparade. In 2008 overleed hij in Florida. Bo Diddley, You Can't Judge a Book by the Cover.

Bo Diddley, You Can't Judge a Book by the Cover. Little Johnny Taylor, die kwam uit Gregory in Arkansas. En hij kwam voort uit de gospelband The Mighty Clouds of Joy. En hij noemde zichzelf Little Johnny Taylor, omdat er bij het platenlabel van Sam Cooke nog een andere zanger was die ook Johnny Taylor heette. En die begon ook hits te scoren, dus toen ging deze Johnny Taylor verder als Little Johnny Taylor. Part-time love.

Little Johnny Taylor en Part-Time Love. Cora Walton uit Tennessee ging naar Chicago om carrière te maken en ze noemde zich daar Coco Taylor. En in 1965 nam ze een nummer op van Willie Dixon en dat was meteen raak. Ze had een top 10 hit in Amerika. In Nederland scoorde de Haagse bluesband Livin' Blues een grote hit met een cover van dit nummer. Coco Taylor, Wang Dang Doodle.

Coco Taylor, Wang Dang Doodle. We hebben net kennis gemaakt met Little Johnny Taylor en hier is dan Johnny Taylor uit Arkansas. Als jongen van 19 ging hij naar Chicago en daar werd hij de leadzanger van de doo-wop band The Five Echoes. Maar voor een solocarrière moest hij naar Memphis en het volgende nummer nam hij daarop met Booker T en The MGs als begeleidingsband. Met de Memphis Horns erbij en Isaac Hayes op piano. Johnny Taylor, Little Bluebird.

Johnny Taylor en Little Blue Bird. Wilson Pickett die kwam uit Prattville in Alabama en hij werd de leadzanger van de Falcons in Detroit. En toen hij soloartiest werd, stuurde de platenmaatschappij hem meteen naar Muscle Shoals. Daar zijn de Fame Studios en daar scoorden Aretha Franklin en Etta James ook meteen hele grote hits. In 2006 overleed Wilson Pickett. Mustang Sally.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Essential Gretchen Peters is het album van deze week. En Gretchen Peters die komt uit Boulder in Colorado. En daar was ze singer-songwriter en vooral actief in het plaatselijke koffiehouse-circuit van deze studentenstad. En het duurde jaren voordat de grote platenmaatschappijen haar daar ontdekten. Gretchen Peters, Blackbirds.

Gretchen Peters, Blackbirds. Aretha Franklin, haar oudere zus Irma en haar jongere zus Carolyn leerde het vak door veel gospel te zingen in de kerk. En Aretha was 14 jaar toen haar eerste gospelplaat verscheen. Het volgende nummer is een eigen compositie van haar en u hoort organist Spooner Oldham en saxofonist King Curtis. Aretha Franklin, Dr. Feelgood.

0: now.
1: Go!
2: Aretha Franklin, Dr. Feelgood. Booker T. Jones, dat was de leider van het huisorkest van Stax Records. En William Bell, dat was de huiscomponist van Stax Records. En samen schreven ze een nummer voor Albert King, die in 1967 ook een contract tekende bij Stax. Het werd slechts een bescheiden hit. Het nummer bleef op 49 in de Amerikaanse hitparade steken. In 1992 kwam Albert King te overlijden. Born Under a Bad Sign.

Albert King, Born Under a Bad Sign. Platenbazen maken soms hele domme fouten. Etta James nam een single op en de platenbazen die kozen voor het uptempo nummer als A-kant, Tell Mama. Maar de discjockeys in Amerika die draaiden alleen de B-kant, waardoor de B-kant een grote hit werd. En de Engelse band Chicken Check met zangeres Christian Perfect had met een cover een grote hit in Europa. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Clarence Carter die kwam uit Montgomery in Alabama en de goede man was blind en hij vormde een duo met een andere blinde zanger, Calvin Scott, als Clarence en Calvin. Maar Calvin Scott had thuis wat problemen, ja eigenlijk grote problemen, die werd neergeschoten door zijn echtgenote. Dus toen moest Clarence Carter, die moest wel als solozanger verder. Hij trouwde met zangeres Candy Staten en nam een single op, Patches, en dat werd meteen een million seller. Dit nummer van hem werd geen nummer 1 hit. Het bleef namelijk op nummer 2 steken in de Amerikaanse hitparade. Clarence Carter, Slip Away.

Clarence Carter en Slip Away. Sonny Rhodes uit Smithville in Texas begon als straatmuzikant en toen vertrok hij naar Austin en daar vormde hij al snel een duo met mondharmonica-speler Little Junior Parker. En hij begon blues te spelen met een electric lap steel gitaar en die techniek die leerde hij weer van een andere oude gitarist, namelijk van L.C. Good Rockin' Robinson. Wie kent hem niet? Sonny Rhodes, One of These Days.

Sonny Rhodes, One of These Days. Tyrone Davis, dat was een heel groot talent uit Mississippi en ook hij ging naar Chicago. En daar ontfermden gitarist Freddie King en zanger Harold Burritt zich over dit jeugdige talent. Hij kreeg de bijnaam Wonderboy, want iedereen dacht dit moet een wereldster worden. Maar hij overleed voordat hij beroemd kon worden. Tyrone Davis, A Woman Needs to be Loved.

Tyrone Davis, A Woman Needs to Be Loved. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, was 14 jaar toen hij al een platencontract kreeg met zijn band The Jammers, waar ook zijn broer Edgar Winter in speelde. Maar dit nummer werd pas bekend nadat Steve Miller het in 1969 opnam voor zijn album Sailor. Johnny Winter, Gangster of Love.

Johnny Winter en Gangster of Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en het programma kwam tot stand dankzij de medewerking van Karel Post en Niek Meijer. De laatste bijdrage wordt geleverd door Michael Bloomfield en dat was een blanke gitarist die zich in de jaren 60 plotseling profileerde in het door zwarte gitaristen gedomineerde Chicago. De man had echter een structureel drankprobleem en op 15 februari 1981 werd hij dood aangetroffen in San Francisco. Michael Bloomfield, Going Down Slow.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County. En dat is gewoon naar Oxford.
3: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein en een fantastische boekenzaak.
2: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
3: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem er een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en junior, helaas overleden, Kimbrough.
2: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
3: Ja.
2: Publiciteer ook flink aan de weg, Tummet.
3: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
2: O ja, auto, ja. Ja, ja, ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
3: Ja, en toen zag ik, verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deuzen aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En wij moesten een buiten gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen en dat dat geen eenvoudige bedoeling was.
2: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man Boris bij dan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje een groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wordt toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
4: It was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, A.Z. Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, they weren't probably the safest places either, but they weren't anything like it is now. It wasn't the crack trade.
3: Now these days, the music you just told me, it's almost gone, you said, over here.
4: I mean, people have been saying that for 40 years, yeah. But there's no one picking it up, and it's not being carried on, and you know, the crew that we have are about the remaining survivors of the people that grew up playing not for a career, not to make some money, with no intention of going to Europe with it. It sort of happened after the fact. You know what I mean? Just, there might be other guys out there that we don't know about that are still playing, but they're not going to be that many, and they're not going to be, there'd be guys that probably wouldn't be very popular in the community anyway, you know? I mean, there used to be, in even the smallest town, 20 guitar players. Most of them, I wouldn't think, would be worth recording. And you know, most of those guys are gone. You know, they're just getting older and older, they quit. Or they don't want to play anymore. They get religion or something like that, and then that's it. They're gone.
5: Do you think that the young people are not interested in this type of music and don't want to hear something about it? About I think it's the blues and the jazz. It's a cornerstone of American music and American culture.
6: Right.
4: Well, I mean, you know, everyone will always say, oh, well, that's, you know, you can't say that the young kids aren't interested in it, but they aren't. I mean, you're going to have some that are, you know, just because there's so much, you know, choice available, and there's the internet, there's going to be ways to learn about something. There'll always be a couple, and there always have been a handful, but in general, no. You know, they don't buy the records, they don't care about it, they don't go to blues clubs. We had to take our acts into like punk rock and alternative clubs to get a younger audience. I mean, now it's people 40 and up, you know, 50 and 60 and up, you know, that keep up with it. And you know, you'll have guys who went to University of Chicago or something as a college student and got into it and have, you know, in the 60s and have kept going. But they're not like it is. It's over. I mean, look at you know, Chess would sell 50 or 60,000 records around Chicago. There's no one doing that. I mean, of blues. You know, the kid, they're into the hip hop.
7: Left to the right, to the left, to the right.

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Even Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, het komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Daar is, ja, en ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Daar is,

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steel. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzetten. En die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van... Inderdaad, een heel... Een heel rudimentaire vorm van muziek, maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter, maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die lui toen deden. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op een andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, door nam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vroegen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week. Weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighonden wil worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Laat staan een boek te lezen.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja.
0: En dan de videogames, dat... Jongelui, heb natuurlijk vandaag een dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Wat stelde het voor?
1: Ja, het stelde natuurlijk helemaal niets voor. Maar
0: ik bedoel, de directeur moet zelf inpakken.
1: Ja, maar dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. Hmm. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft een beetje te maken met... het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug. En dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zeg maar zeggen.
0: Hmm. Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die... die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. En dat, dit is ook blues. En dat vind ik, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, hij in de muziekwereld de naam Fat Possum laat vallen, dan de mensen die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En ja, god, er is al zo vaak door mij zegt ook van... het is blues en jazz. Het blijft muziek in de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppelui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception is wild. Especially like when Europeans think that we'll have like some huge, almost corporate office or something. You know, and they get the answering machine. And they're like, what the fuck? You know? Yeah, exactly. Yeah. I guess sort of... status improved a lot in Holland over the last two or three years. I mean, we're lucky to have Eurotaf there. Before, we'd have these license agreements where someone would print up and they would ship it out and no one would ever be able to reorder it.
3: In Holland, I think you got a lot of people who are see it as a true case to get it across, you know, it's. I think you made a good choice because if you go to majors, they don't even think about it.
2: Oh, they were like, if we had 20 times the sales that we do now, it still would be a joke.
3: Yeah.
2: And we're not ever really aiming for that, at all. We're trying to get, everything just a little bit higher. I mean, they weigh so much money that they have to have like a record that sells 13 million because they put so much money in so many just ignorant things, which we don't have that luxury. So, you know, we're not going for that, but we're just trying to you know, make it a little more solid. And that is hard as hell. And these are very conservative goals, you know. But it'll work. That's how Epitaph started. I mean, they weren't selling a ton of records at first, they, you know.
3: In how many countries do you come out in Europe?
2: Should all of them.
4: All of them, supposed to be, yeah.
2: It's just, you know, we're very lucky that the office is in Amsterdam. And
3: they do the whole thing.
2: Right.
3: Okay.
2: But, you know, it starts really with like a journalist, and then there'll be a write-up, but nobody will have the CDs in stores. The stores might get them, and then no one cares a week later. And then it kind of gets going like that, and it's a very hard process unless you've got someone who's getting a lot of TV coverage or someone who's...
3: I've got this sample from a guy who's a journalist with the Haarlem Daily, which is Haarlem in New York, is from Haarlem in Holland. It's a city.
2: Right. Mm-hmm.
3: And he did an interview with me, and he gave me a copy, and that's the way I came on.
2: Really?
3: Came on it, you know. So. And when we decided
2: that's like throwing like a message, you know, off the off the Statue of Liberty, you know, and someone actually like reading it, you know, not just.
3: But it's also hard for in Holland to hear blues on the radio. I mean, this is one of what we're doing is probably on the public radio is one of the because we've got another system in Holland, you know.
2: Mm-hmm.
3: It's the only one.
2: I mean, they'll say the blues is back, but then it's sort of like the early Eric Clapton years is what they mean. I don't want to start whatever arguing that case, but that doesn't help us. It doesn't help the whole genre that we're really for, and I'm not saying which one has the right to be called blues or whatever. I don't even want to kick that anthill, but it's you know, it's still rock, you know, and you know, with Canned Heat and like, you know, John Lee Hooker's, you know.
3: I like his early recordings.
2: Actually,
3: VJ thing.
2: It's brilliant, but it'll be like Boom Boom or one of his early great songs, and then it'll be like all rock acts doing blues covers or Bonnie Raitt or something, and that's not really. It's not helping us. Well, you know, to someone it is. It's just, you know, it doesn't do anyone in Mississippi any good.
3: You guys, we'll thank you on behalf of the VPRO Radio and Radio Drenthe.
2: Yeah,
3: and
2: okay.
3: I hope you're doing all right, because I think the music is worth it.
2: Great, yeah.

0: Ook wel muziek van zo'n oldeknakker, Robert Lee Burnside. Ja. Nienke 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar. Ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die, ja, die sample die zij u gebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Ja. Dus kennismaking wilt met deze muziek, dan is die sample door, denk ik, een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat. Ja, er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk wel best wel van meerdere. Alleen hij zegt, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja.
0: It's not helping us.
1: Nee, en ja, ik ze hebben veel problemen om te blijven bestaan.
0: En ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph wordt u gebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel van u de Amsterdam regelt en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus ja, daar waren ze tevreden over. En ja, ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze zei van, it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderwit. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op ja, zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je voorstellen dat dit soort exen optreedt in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder de deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Lock 3 was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters, dat hij zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews.
1: Yeah.
0: Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Maar toch wel.
1: Ja. Yeah.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij al dit soort informatie in kunt vinden. Dan, maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op te bestaan als label.
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eindelijk weer de muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslagen of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $24.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk wel.
1: En
0: er
1: was voor die tijd daar natuurlijk ook heel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuurvier. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Uh-huh.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja, nee, dat is waar. Ja, want zijn vriendin die woonde een paar straten wie erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die stond toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, door houden namelijk kinderen wel een over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Dus hij opgeruid,
1: ja. Ja, is hij opgeruid.
0: Want daar woonde nog een kind in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat lees hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan en ja, ik denk dat dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet, want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist in een hele spetterende uitvoering van Man Is Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Paul Mildijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat zijn allemaal vaktermen. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Ja, ja. Dat klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker nog. Ja, wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden niet meer middenmaakt allemaal. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ik naar andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En door Steve trouwens ook nog een nummer zag ik in het boek staan wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt. En
0: die, ja, was dat die eigenlijk?
1: Ja, en dat klonk een beetje als dat klonk een beetje als Murray, maar langs een goodie dus.
0: Dat is ook moeilijk om zo iemand die te evenaren. Nee, dat staat te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden we het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way of North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Hij komt van het album Trippin' Through a Midnight Blues, opgenomen met basgitarist Jaap van Eyck en drummer Dick Beekman. Het is een nummer van blueslegende Big Bill Broomzy, QB and the Blizzards, Feeling Low Down. MUZIEK

Cubby and the Blizzards, Feeling Low Down. James Brown had in Amerika de bijnaam Godfather of Soul, maar hij is tevens een geweldige blueszanger en dat bewijst hij op zijn dubbelalbum Messing with the Blues. Het nummer is geschreven door bluesgitarist Chuck Willis. James Brown, Don't Deceive Me.

James Brown, Don't Deceive Me. Danny Bryant, dat is een Engelse bluesgitarist uit Norfolk, met zijn vader Ken Bryant als basgitarist. En hij werd ontdekt door bluesgitarist Walter Trout. En op het album Days Like This speelt Walter Trout als gastgitarist mee. Danny Bryant, Days Like This.

Jack Bottleneck, Going to My Hometown. Irma Thomas uit New Orleans sprak door nadat de Rolling Stones Time Is On My Side van haar coverde. Dit komt van het album My Heart's in Memphis. Dat werd opgenomen in Memphis met muzikanten uit Memphis. Gitarist Michael Tools, pianist Poona Oldham en drummer Steve Potts. Het nummer is geschreven door Dan Penn. Irma Thomas, Woman Left Lonely.

Irma Thomas, Woman Left Lonely. De Bo Wilson Band, dat is een bluesband uit Zweden. En de band is al actief sinds 1980. Het album Magic Man werd opgenomen in Kopenhagen. En dit is een bluesklassieker van T-Bone Walker. De Bo Wilson Band, Stormy Monday.

De Bo Wilson Band, Stormy Monday. Lee Shot Williams, dat is een bluesveteraan uit Mississippi. Hij werkt zijn hele leven al met gitarist Little Smokey Smothers. En hij belandde via Detroit in Chicago. Daar nam hij zijn album Cold Shot op met basgitarist Johnny B. Gaydin. En hij speelde 14 jaar lang bij Albert Collins. Lee Shot Williams, How Do You Want Your Frill?

Leeshot Williams, How Do You Want Your Frill? Roger Hurricane Wilson, dat is een bluesgitarist uit New Jersey. Hij speelde bij Stevie Ray Vaughan, Albert Collins, Magic Slim en Charlie Musselwhite. En hij runt een hardwerkende bluesband met 250 shows per jaar. Veel spelen voor weinig geld, en dat is het lot voor iedere bluesartiest in Amerika. Het komt van zijn album The Business of the Blues. Roger Hurricane Wilson, Trouble in Mind.

Roger Hurricane Wilson, Trouble in Mind. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sess Jordan, dat is een Canadese blueszangeres uit Montreal. En ze is een fenomeen in Canada. Ze is getrouwd met Derek Sharp, de zanger van The Guess Who. Maar Amerika toont tot op heden weinig interesse voor haar. Dit komt van het album Tell Somebody. Sess Jordan, Double Trouble.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Notabene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende buiven.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Zeg, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed?
2: Ja.
0: Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook.
1: Nee.
0: Dat was. Officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV, ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint,
1: ja.
0: Was het in de volksmond natuurlijk God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja.
0: Wat, die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh,
0: de kerk die wou meedoen.
1: Die
0: moesten ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd, nou dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie wordt het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die bietmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van god, heb jij nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is hier repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan die zorgde voor versterkers, sound effect boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond. En dan kwam altijd. Dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. En dan kwam een hele mooie blonde vrouw. Met een grote man met kopjes. En koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die
1: zullen wel.
0: En zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben, want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden... Ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele Zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer. Ja. Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen.
0: Nou, dat gold voor mij, wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog...
1: Jou als krommenier beschouwen.
0: De Zaanse krant, de Tyfoon en de Zaanlander houden vol de van origine Zaanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje waar, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb drie broers, twee zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En
0: ja.
1: Wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was... hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. Dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje kijken ze.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend... Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al, in Drenthe. Kon je met uw vader, kon je met hem opschieten?
0: Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer. Maar ik misschien een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: Dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden gingen... kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, zes man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door, jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf. met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. Dat, de beloftevolle zondag, het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Zeg, ja. Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles.
1: Ja.
0: En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. er wel haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden ja. in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: Ja. God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel open van de Lubbe. Die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock en dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Kom nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. En daar oogsten hij ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als op Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier... Zo al te doen. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... In Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dan was in Amsterdam was dat een minderheid dus.
1: Ja, ja, ja, ja. Zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik
1: ook. Ja, ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
1: ja, precies, precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... En nou ja, maar wat je dan ziet gebeuren... dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook. Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevat. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou je dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens... Hey, want je had dan wel eens een oefening of een repetitie of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak? Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Dat is van de.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Dat is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat is
0: zien.
1: Een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflasting. Als er een wedstrijd was.
1: Ja.
0: Pupillen C.
1: Langsrijden.
0: Afgelasting.
1: Aangeplakt aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook mensen soms nog wel de uitslagen.
0: Ja. Nee, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. En dan vertrekken van Atlantic vandaan. Waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd het punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat is
0: uit Volendam natuurlijk. Maar natuurlijk.
1: Yes.
0: En het gerucht al ging dat Jan Kwakman dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.

0: Nee, dus, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en AZ Boys. En ja, later AZV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en AZ Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris en dat waren de Sijpersteinen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder, en je had het zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben het nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan 4 optreden op 1 dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier, hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was... Ik weet nog dat we... Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met 2 vrienden liep die mij wel eens eventjes... Toen was ik er koud hier, een week of 2 weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een kromenie laten zien. En ook een beetje, uithoren of... Nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuk is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Knijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken en zei, gadverdamme. En toen zei Geert Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, dan hoeft dat voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

Spiel 8.

0: kan me helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit, ik kan het niet meer voor mijn geest toveren. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ik kan het.
1: Ja, dat Wim Morrison dus hier gespeeld heeft. En niemand in Krommenie weet het hoor. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Krommenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Er was een oud Caltex. Benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De ingebeelde zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klassen. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fiets ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van, ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of ik had er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de. Dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er. Ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als. Het is een beetje. Mijn moeder die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beetgenomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. maar de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat het voorval bij dat Caltex, pompstation. Vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me het nog wel eens dan. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om dat te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Want Armageddon kon nabij zijn. Maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van
1: ja.
0: Toch maar doorgaan,
1: ja.
0: Desondanks.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo, wat mijn gevoelens betreft, in een hoek zetten van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms werd ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik, toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op proberen te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Nee, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heb. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek, maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over. En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder. Dit is meer een verhaaltje. Maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik. En John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van. Naar de brandharen van de blues, zullen we maar zeggen. En. Dit verhaaltje dat komt uit de State of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend. De rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over, de, over, het, over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik, dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is, ja, het staat overal aan. Er is geen mens meer. Tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over, over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even. Je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de Interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube, dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes, boy is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zag, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei, want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about Baton Rouge, die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mueller's. Dat is een eethuis en dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. Je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lewis, dat was ook zo'n tv-preacher. I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking dat ze hem toch een beetje down wil houden, de neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van heel verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is eigenlijk een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Op 7 april overleed singer-songwriter John Prine op 73-jarige leeftijd in Nashville. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. John Prine, Souvenirs.

John Prine, Souvenirs. Tijdens de opname van Layla op 2 oktober 1970 in Miami namen Eric Clapton en Duane Ellman een nummer op van Little Walter, en het nummer verscheen uiteindelijk in de Clapton box Crossroads. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World. John Prine werd in 1946 geboren in Maywood, een buitenwijk van Chicago. Hij leerde gitaar spelen dankzij zijn oudere broer David. En vervolgens ging hij lessen volgen aan de beroemde Old Town School of Folk Music in Chicago. En hij zong in zijn carrière een aantal duetten met Iris DeMent, een singer-songwriter uit Iowa. En dat is dan weer de echtgenote van singer-songwriter Greg Brown. John Prine en Iris DeMent. Who's gonna take your garbage out?

0: change out when I pack my bags and go. You gonna miss me, honey gal.
1: Are you kidding me?
0: You gonna miss me in my hefty bags. Watch me, I'm leaving now. I'll take that garbage half the way up the drive.
2: John Prine en Irish Dement, Who's Gonna Take Your Garbage Out? Het wonderkind uit North Dakota was 15 jaar toen hij in 1996 zijn debuutalbum Lie to Me opnam. Het is een nummer van Sonny Boy Williamson, Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl.

Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl. John Prine bracht zijn militaire diensttijd door in Duitsland. En daarna werkte hij in Chicago 5 jaar als postbode. En daardoor kreeg hij ook de bijnaam de Singing Postman. En als postbode moest hij dagelijks de post bezorgen bij de Fifth Pack, een zaal waar ze open microfoonavonden hadden. En daar mocht dus iedereen optreden. John Prine, Far From Me.

0: bottle. Looks just like a diamond ring, but it's far, far from me.
1: John Prine, Far From Me. Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana was pas 18 jaar toen zijn debuutalbum Let Better Hates verscheen. En hij componeerde toen ook al zijn eigen nummers. Kenny Wayne Shepherd, Shame, Shame, Shame.

Kenny Wayne Shepherd, Shame, Shame, Shame. De optredens van John Prine in de Fifth Pack in Chicago zorgden voor enige lokale bekendheid en hij creëerde zelfs een opleving van de folkmuziek samen met zijn vriend singer-songwriter Steve Goodman. Dit is een duet met bluegrass-zangeres Alison Krauss die we kennen van haar band The Union Station. John Prine en Alison Krauss, Fallen in Love Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Against the Wind van Phil B is het album van deze week. En Phil B is een Limburgse blueszanger die jaren geleden begon als frontman van de band King Mo. En hij presenteerde zijn nieuwe album en hij kan trots zijn, want het is een uitstekend album geworden. Phil B. Feeling Alright.

Phil B. Feeling All Right. De postbode John Prine bleek al vrij snel een geniale songwriter. Hij schreef een prachtig nummer over een ontevreden vrouw die het allemaal zat was. Het huwelijk, het huis, de dagelijkse sleur, en er verschenen covers van Carly Simon, Ben Harper, John Denver, de Dave Matthews Band, Bonnie Raitt, Susan Tedeschi, Tanya Tucker, Matt Anderson en John Mayer. John Prine, Angel from Montgomery.

John Prine, Angel from Montgomery. Het album Strong Persuader van Robert Gray was een echte bestseller. Het nummer of het album stond hoog in de Amerikaanse bluescharts, maar ook het poppubliek werd erdoor geraakt, waardoor het album plotseling heel commercieel werd voor een bluesalbum. Robert Gray, Smoking Gun.

Robert Cray, Smoking Gun. Het blueslabel Delmark Records uit Chicago bood John Prine als eerste een platencontract aan. Men vond daar de folk van John Prine tegen de blues aan schurken. Dit is dan ook een duet met een blueszangeres uit Boston, en tegenwoordig is ze de echtgenote van een andere grote gitarist, Derek Trucks. John Prine en Susan Tedeschi, Color of the Blues.

John Prine en Susan Tedeschi, Color of the Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist en Susan Tedeschi kan het ook alleen. Ze brak door nadat ze in 2000 als voorprogramma met B.B. King door Amerika toerde. Vervolgens was ze het voorprogramma van de Allman Brothers Band en toen was ze beroemd in alle staten van Amerika. Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kunstje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun Is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, nou wel meer, stopt hij ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, ben er weer de Assen Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titelloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me A Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zien. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is E.T. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal er terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Edgy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een pakweg een dik jaar geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer de muide weer. Ben gaat naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compute Texas van Cine CD Just a Little Pick Me Up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III, ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is het de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stiller van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys, dat was in de begeleidingsband de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967, toen verongelukte het vliegtuig boord in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay opgenomen hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de nee CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt en door een heel leuk liedje overgemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Amerikanen van... Niet, het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nou een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

Best leuke muziek van deze Kyle Park, What's Your Drinking Song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Buddy Wachtel, die speelde erbij. Leland Sklar, die speelde erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam, de Immediate Family, speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Jokum. We binden aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: James Brown begon in het voorprogramma van Little Willie John. En hij was ook de originele vertolker van het volgende nummer. Het liep overigens niet goed af met deze Little Willie John, want hij overleed in een politiecel. En daarna maakte James Brown het album Thinking About Little Willie John and a Few Nice Things. James Brown, Talk to Me, Talk to Me.

James Brown, Talk to Me, Talk to Me. My Baby, dat is een Amsterdamse band rond broer en zus Joost en Cato van Dijk en gitarist Daniel de Vries. Ze maakten een heel mooi album en daarna werd het weer stil rond My Baby. Singing in Change.

My Baby, Singing in Change. Bobby Womack schreef It's All Over Now voor zijn band The Valentinos. En later zou dat een wereldhit worden voor de Rolling Stones. In 1968 had hij een solo-hit met een cover van een nummer van de Mamas en de Papas. In 2014 overleed Bobby Womack. California Dreamin'.

Bobby Womack, California Dreamin'. David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat & Tears, begon in 1972 aan een solo-carrière. De man maakte mooie albums, maar het was wel afgelopen met de grote hits. Dit is een nummer van Gram Parsons, David Clayton Thomas, She.

David Clayton Thomas, She. Ron Sexsmith uit Canada is een succesvol singer-songwriter. En Paul McCartney en Elvis Costello vinden hem geweldig. Maar het grote publiek negeert hem een beetje. Daar trekt hij zich niets van aan. Hij blijft gewoon sterke albums afleveren. Ron Sexsmith, Nowhere to Go.

Ron Sexsmith, Nowhere to Go. Bos Keks begon als scholier met een vriendje, Steve Miller, de Steve Miller Band. Maar in 1968 ging hij solo en hij nam meteen een album op in de Muscle Shoals Studios in Alabama met als studiogitarist Duane Elman. Maar hij moest wachten tot 1976 op zijn doorbraak. En dat was met het album Silk Degrees. Bos Keks, I'll Be Long Gone.

Boskeks, I'll be long gone. Oh, Susanna, dat is de artiestennaam voor de Canadese zangeres Susie Ungerleid. In 2014 maakte ze overigens een album onder haar eigen naam. Dat album dat heette Name Dropper. Maar dit komt van het album Sleepy Little Sailor van Oh, Susanna. Forever at your feet.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Troubled Water van de Sunday Morning Jam Society is het album van deze week. En Age Katz is de beste gitarist van Rotterdam en de omstreek. En hij begon met een paar muzikale vrienden op zondagmorgen een wekelijkse jam sessie. En dat leverde uiteindelijk een mooi en volwassen album op. The Sunday Morning Jam Society, Troubled Water.

The Sunday Morning Gem Society, Troubled Water. Blackie and the Rodeo Kings, dat is een band uit Toronto, onder leiding van Colin Linde, de gitarist en producer die in Amerika werkzaam. Uh,

Blackie and the Rodeo Kings, I'm Still Loving You. John Mellencamp uit Indiana heeft Duitse roots en de platenmaatschappij vond het niet zo verstandig om een Duits klinkende achternaam op de plaat te zetten en daarom noemden ze hem John Cougar. En later werd hij John Cougar Mellencamp, maar intussen gebruikt hij weer zijn eigen naam, ondanks de Duitse roots. John Mellencamp, Jackie Brown.

John Mellencamp, Jackie Brown. Richie Havens uit Brooklyn, New York, coverde een nummer van de wat merkwaardige band The Fugs. En dat was een band rond twee alternatieve dichters, Ed Sanders en Tully Kupferberg. In 2013 overleed Richie Havens. Morning, morning.

Richie Havens, Morning, Morning. Percy Sledge was in 1966 wereldberoemd dankzij de grote hit When a Man Loves a Woman. In de loop van de jaren 70 was die glorietijd weer voorbij en dit is zijn laatste hitje. In 2015 is hij overleden. Percy Sledge, I'll Be Your Everything.

Percy Sledge, I'll Be Your Everything. Elvis Presley speelde in veel slechte films en in enkele goede. Dit is het titelnummer van zo'n weggooifilm, die bij de fans overigens wel heel populair waren. Het nummer is geschreven door de beroemde songwriters Lieber en Stoller uit New York. Elvis Presley, Lovin' You.

Elvis Presley, Lovin' You. Jazzdrummer Jim Chapin had 10 kinderen en 2 van zijn zonen, Harry en Tom, werden beroemde songwriters en 2 dochters, Abigail en Lily, en een stiefdochter, Jessica, werden beroemd als de Chapin Sisters. Let Me Go.

The Shapen Sisters, Let Me Go. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Paul Rodgers had met zijn band Free een grote hit in 1970, All Right Now. In 1973 begon hij met Bad Company, maar vlak daarvoor had hij nog een hit met Free, My Brother Jake.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
2: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd, dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten waar je onder andere de blues mee kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints, maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
1: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was, vandoor dat de wezen in begon kieken.
3: Het gebouw dat is gerenoveerd en het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi en eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
4: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
3: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marks en je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis en Robinsonville waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica, waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. We zijn hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
4: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
4: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
3: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
4: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
3: Dat is een gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
4: Is dit die gitaar die hij maakt, heeft u een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
3: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Donated by Skip Henderson en Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
4: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
3: Nou, ik vind ook dat dat nodig is. Want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het waard is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want Dorfeur was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ja. Ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Yeah, yeah.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 opgenomen, de Chris Strachwitz, ook bekende naam trouwens.
1: Ja, ja. Ja, Strachwitz was van de R-Hooley label, denk ik.
0: Ja, ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R-Hooley, ja. Ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel het geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig zijn om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merk ik wel direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bist die dat nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk wel, ja.
2: En dan komen, also es wird ja noch gepflückt mit der Maschine, alle Waffen kommen in der Maschine. Dann geht die Maschine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin is eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen in einer Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent de Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Dat is wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Die want, Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat blijkt toch vaak?
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, ik kwam weer op een hele rustige plek terecht.

0: Zo zo'n een vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kunnen we toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet zo niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: En we staan hier achter de, toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij starten. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben willekeurig gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij... Dat Son House tegen hem zei van, nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren. Gitaar spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten. En die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment... En hij zei, toen zeiden ze, waar heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus, if you're on the crossroads... En dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: Het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is, ja, voor een voor ARC.
1: Ja, het is in, op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de, ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Of, oh, die, ja, dat ook samengesteld hebben. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg, twee versies van enzovoort, ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen ziet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deel,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook even filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de blanken. Die hebben een sproeivliegtuig op de achtergrond, lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvredt.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kunt beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, ben, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoken. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch bij die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: En dan hoort u Drenthe Futsel gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harten mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinnering, zus.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
1: Ja.
2: En dan denk ik weer.
1: Ik hoop dat wij de goede weg. Ja, ja.
2: Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij, ja, dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En daarom loopt wij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door staat kruispunten denk ik ook voor. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer dat je niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank you. Eric Clapton, please. A double.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus, hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, 1968 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg je veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen ook. Mm. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in de 60 jaren, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en je kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was de Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En je ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komen.
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Wat toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rowe. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Ik ben terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En dat moet je wel tekenen, overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdraad die zo langs de weg
4: dat. Ja, dat is het perspectief, hè, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
4: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het lijkt wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur En het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
3: Maar voel je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en noem maar op?
4: Nou, dat is natuurlijk voor Drent natuurlijk redelijk, nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan vroeger in Drenthe had ook de zaandpaarden, Jan de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
4: Ja. Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, heb mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelden in zijn juke joint, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu de bracht in de cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen. Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nog al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west zijn. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar hij heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd geweest en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij... En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd geweest en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij...

0: valt er ook weinig meer te roren en beter fantaseren.
1: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwam er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
2: Laid over in the evening, child, I feel it like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Laid over in the evening, man, I feel like blowing my home.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort bijgeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, ik kom uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Het is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... hij is niet geboren in Stovall, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stovalls, ja. Familie Stovall.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: over zijn. Down in the boondocks, ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, ja.
1: Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... met 6 man woont ze in die... We hebben er toe langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Dit is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Ja.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plagen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: I get late over in the evening, child, I feel like blowing my horn.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale. Die is pas in de 50e jaren.
1: Ja, dat was. Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam. En waar hij toen al met Upper trok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd. Toen kreeg hij met de kerstdagen. Met Santa Claus. Toen kreeg hij zijn eerste harmonica. De Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoenplukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was al wel duidelijk. Die mus al, die kon toen al. Met twee paarden kon hij al wat. Ja. Of twee mules, twee ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar ze dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij de doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, dat betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: De Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar het was, ja? Nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg ik maar zeker.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wat lekker, wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Ben gaat op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Heer. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. Herman Brood is de pianist en de ritmesectie bestaat uit drummer Dick Beekman en basgitarist Jaap van Eyck. QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl.

QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl. Mitch Leddy, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij maakte deel uit van de band Vanilla Moon en later speelde hij bij Walter Trout. En als jongen van 17 jaar kreeg hij al een contract bij Provoke Records. Intussen heeft hij 6 albums gemaakt en de laatste 3 albums maakte hij voor zijn eigen platenlabel, Mitch Leddy. Here's a Drink.

Mitch Leddy, Here's a Drink. Rick Derringer had als jongen van 15 jaar al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. Hij was destijds de zanger en gitarist van de band The McCoys. Later was hij gitarist bij Johnny Winter en intussen heeft hij als soloartiest een goede reputatie als bluesgitarist. Rick Derringer, Knighted by the Blues.

Rick Derringer, Knighted by the Blues. Michael Landau en Robin Ford, dat zijn twee gitaristen uit Los Angeles. Michael Landau was actief bij Boss Keggs, Joni Mitchell, Rod Stewart, James Taylor en Pink Floyd. En Robin Ford speelde bij The Yellow Jackets, Miles Davis, George Harrison, Little Feat en Kiss. Michael Landau en Robin Ford, The Darkness.

Michael Landau en Robin Ford, The Darkness. Govert Mule, dat is de band van gitarist Warren Haynes uit North Carolina. En deze Warren Haynes heeft een lange staat van dienst in de blues. Hij speelde bij de Allman Brothers Band, de Dickie Betts Band, David Allan Coe, de Dizzy Trucks Band, de Dead, de Dave Matthews Band. Hij heeft zijn eigen Warren Haynes Band en daarnaast heeft hij nog zijn hobbyband, Govert Mule, Railroad Boy.

Goved Mule, Railroad Boy. Het is een eigen compositie van Beth Hart en het komt van haar album Bang Bang Boom Boom. En ze zingt het in de klassieke Billie Holiday-stijl. Beth Hart, Baddest Love.

Bad heart, baddest love. Walter Trout ontmoette in de kleedkamer bij het Montreux Jazz Festival in Zwitserland zijn grote held Luther Allison. En even later verscheen zijn album Luther's Blues met louter nummers van Luther Allison. Walter Trout, Cherry Red Wine.

Walter Trout, Cherry Red Wine. No Sinner, dat is een jeugdige bluesband uit Canada en alles draait om songwriter en zangeres Colleen Renison, die moeiteloos het repertoire kan zingen van Nina Simone, Tina Turner en Big Mama Thornton. No Sinner, Boo Hoo Hoo.

Omar Dykes uit Austin in Texas toerde jarenlang met Omar en de Howlers door Amerika. Maar op zijn soloalbum Runnin' with the Wolf zingt hij nummers van de legendarische blueszanger Howlin' Wolf. Het is een compositie van Willie Dixon. Omar Dykes, Spoonful.

Oma Dykes, Spoonful. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Rides, dat is een gelegenheidsband met gitarist Kenny Wayne Shepherd en Stephen Stills, die we kennen van Buffalo Springfield en Crosby, Stills en Nash. Het is een eigen compositie van de heren en het komt van het album Can't Get Enough. The Rides, Roadhouse.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lazy Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine!

Nee, een single van this man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Caroline Wonderland, de volgende. Caroline Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayle als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer. Ook het titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone. Ooh.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die het geschreven heeft. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood het ook geschreven. Heeft ook zelf gezegd dat hij eigenlijk overhaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zanger. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water, en daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dionne Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbe McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, van de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones, Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die cd die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan gooi je ze hem kijken, was dit er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe CD van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Monte Monica Spuller uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donne hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Wat die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat we in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat we toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020, van de cd West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die cd. Uitstekende cd. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaien met ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmo James for President. Mooie titel trouwens, Elmo James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gaan we naar Tennessee, naar Memphis om het precies te wezen. Maar door komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June, of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe CD van Valerie June, The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde CD. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde CD van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

Ja, voor de kenners duidelijk te horen, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe cd The World Ain't Gonna Wait. Een cd die er ligt door al eerder een nummer van het draad Johnny Mastro en Mama's Boys en door van het titelstuk Elmo James for President. Oh, yeah.

Elmore James for President, en ik kan hem wel verklappen, is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys, dat was het titelstuk van zijn nieuwe cd, Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91? Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison. Voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van een cd uit 2007. De cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uitgekomen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het nummer is geschreven door een jonge songwriter uit het beroemde Brill Building in New York, een zekere Carole King. En het was dat jaar, 1962, al haar 14e compositie in de Amerikaanse hitparade. The Everly Brothers, Crying in the Rain.

The Avery Brothers, Crying in the Rain. Brenda Lee kreeg in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite. Ze was een echte rock'n'roll zangeres, maar ze kon ook heel goed country ballads zingen. En dat was heel commercieel in Amerika. Dit werd een top 5 hit in Amerika. En in 1982 was het opnieuw een hit voor Juice Newton. Brenda Lee, Break It To Me Gently.

Brenda Lee, Break It To Me Gently. Dion kwam uit de Bronx in New York en hij was heel succesvol met Dion en de Belmonts, maar hij begon zijn solo-carrière met twee grote hits, Run Around Sue en dit nummer waarmee Status Quo in 1984 opnieuw een top 10 hit scoorde, Dion, The Wanderer.

Dion, The Wanderer. Carl Denver, dat is een Engelse zanger en hij had een hit met Wimmo Way. Met dit nummer nam hij deel aan de Engelse voorronde van het Eurovisie Songfestival. Ronnie Carroll won overigens dat jaar met Ring a Ding Girl. Maar deze versie van Carl Denver werd wel een top 10 hit in Engeland. Carl Denver, Never Goodbye.

Call Denver, Never Goodbye. Gene Pitney had al een wereldhit gescoord met 24 Hours from Tulsa en hij was de componist van een andere wereldhit, Hello Mary Lou, voor Ricky Nelson. Hij nam dit nummer op uit de film Town Without Pity met in de hoofdrol Kirk Douglas en het werd een hit in Amerika en in Engeland. Gene Pitney, Town Without Pity.

Eugene Pidney, Town Without Pity. Del Shannon kennen we allemaal van zijn wereldhit Runaway, maar hij was de eerste jaren van zijn carrière groter in Europa dan in Amerika. De man werd echter gekweld door privéproblemen en hij schoot zichzelf uiteindelijk dood met een jachtgeweer. Del Shannon, Hey Little Girl.

Del Shannon, Hey Little Girl. Paul Anka uit Canada was op zijn 17e al een wereldster dankzij Diana. En daarna flopte er een paar singles, maar deze was weer raak, want het werd een hit in Canada, Amerika en Engeland. Paul Anka, Love Me Warm and Tender.

Wanka, Love Me Warm and Tender. Billy Fury uit Liverpool had al 8 hits gescoord, maar dit moest echt een mega-hit worden, want het was een compositie van Don Covey. En Chubby Checker had een nummer 1 hit met Pony Time, en dat was ook een compositie van Don Covey. Maar het werd een teleurstelling. Dit nummer kwam niet verder dan 32 in de Engelse hitparade. Billy Fury, Letter Full of Tears.

Billy Fury, Letter Full of Tears. Buddy Holly uit Lubbock in Texas scoorde met iedere single wel ergens ter wereld een hit. En het waren bijna allemaal eigen composities. Zelfs na zijn dood bleef hij hit scoren. Buddy Holly, Listen to Me.

Buddy Holly, Listen to Me. Eugene Dixon uit Chicago was daar de zanger van de Jukecase. En deze eigen compositie werd als solosingle uitgebracht onder de naam Gene Shandler. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. Gene Shandler, Duke of Earl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brian Dunn is het album van de week. En Brian Dunn is een singer-songwriter uit New York met invloeden van Tom Waits, Jonathan Richman, Jackson Browne en Chrissie Hynde. En hij doet er werkelijk alles aan om door te breken, maar Amerika negeert hem. Brian Dunn, Chasing Down the Ghost.

Brian Dunn, Chasing Down a Ghost. Bruce Channel, dat is een rockzanger uit Texas, en Delbert McClinton was zijn mondharmonica-speler, en ze namen een eigen nummer op bij een klein platenlabel in Texas, Le Cam Smash Records. Nog nooit van gehoord, maar het werd wel een nummer 1 hit in Amerika. Bruce Channel, Hey Baby.

Bruce Channel, Hey Baby. Fats Domino uit Louisiana coverde een oude hit van countryzanger Hank Williams uit 1952. En het gaat over een gerecht uit de Cajun keuken. En het werd een hit in Amerika en in Engeland. Fats Domino, Jambalaya.

Fats Domino, Jambalaya. Chubby Checker uit Philadelphia werd wereldberoemd met zijn twist-hits ooit een populaire dans. Alle andere projecten van hem mislukten hopeloos, maar ook dit werd weer een hit in Amerika en in Engeland. En de zangeres die u hoort is Dee Dee Sharp. Chubby Checker, Slow Twistin'.

Chubby Checker, Slow Twistin'. Connie Francis uit New Jersey scoorde aan de lopende band hits met sentimentele ballads. Het Amerikaanse publiek kreeg er geen genoeg van. Ook dit werd weer een nummer 1 hit in Amerika voor Connie Francis. Don't Bring the Heart That Loves You.

Connie Francis, Don't Break the Heart That Loves You. Patsy Cline uit Virginia had grote hits. Walking After Midnight, I Fall to Pieces, Crazy. Totdat ze om het leven kwam bij een vlieglamp, was ze de populairste countryzangeres van Amerika. Patsy Cline, She's Got You.

Patsy Cline, She's Got You. Cliff Richard probeerde in Engeland Elvis Presley bij te houden met zijn stroom van hits uit Amerika. En daarom coverde hij een hit uit 1958 van de Amerikaanse zanger Bobby Freeman. En het nummer bleef op 2 steken in de Engelse hitparade. Cliff Richard, Do You

Cliff Richard, Do You Wanna Dance? Joe Brown, dat was een populaire zanger in Engeland. Hij zat regelmatig in grote tv-shows, maar de echte hit ontbrak. Met deze single haalde de vader van zangeres Sam Brown de tweede plaats in de Engelse hitparade. Joe Brown, Picture of You.

Joe Brown, Picture of You. De Shirelles, dat was een Amerikaanse meidengroep met grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Mama Said en Baby It's You, wat gecoverd werd door de Beatles. En dit was de tweede nummer 1 in Amerika voor de Shirelles, Soldier Boy.

De Shirelles, Soldier Boy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Ray Charles was de eerste zwarte zanger die country nummers durfde op te nemen. Zijn platenmaatschappij had er totaal geen vertrouwen in, maar deze cover van Don Gibson werd de nummer 1 hit in Amerika. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandi als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Daarom beginnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dat is 1941.
0: Ja. Ja. En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw. Was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry misschien
1: al? Ja, toen ken ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar...
0: Maar je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar ja, ja. Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee. En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want ja, hij hield van de natuur. En ik ook.
0: Ja, ja.
1: En waren dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Arie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. Gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja, dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus, en ja, wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Old Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En ja, dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar het was onze wereld toen.
0: Het zat er al jong in dat geval.
1: Ja, het zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, de hoofden erop. En nou ja, wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de MULO-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag is ja, dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur. Nee, nee. Nee. Ja. Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de MULO, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja. Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Balloveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje?
1: Wij gingen liever op eigen houtje, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nou, Harry was niet zo'n geweldige leerling op de MULO, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. Ja, ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... ja, dat is dus ook toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren we die afstaan. Luxemburg, Radio Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock and roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar, of heel vroeg.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9, die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de... Van de Mulo feestje zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vond het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat was een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. En dan, maar dan kon hij dus de solo soli in spelen die bijvoorbeeld Fats Domino speelde. Ja, ja. En dan trokken we met, en ik speelde toen een beetje, ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaas. Maar mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder. Hmm. En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan ging ik gewoon erg midden in het bos in te spelen.
0: Ja.
1: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op.